As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: gemaak.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

waar de regen vandaan komt, wat ons vensters was, en die zon wat het opdroog, van die skaris op die gras.

na zakanom dak. Dan word ek stil en ek verlang weer na my visserman vriend.

How to push through Donna Winner met Moonlight Shadows. Amper nuustyd, so 7 minute weg van nuustyd en lekker musiek nog op pad op 'n donderdag. 21 Mei, koop jy's veilig, jy's warm en jy's gesond. Corlia Botha met haar weergawe lewendig van deurmekaar van Karen Zoid.

0: Nel, soos die son, daarmee gaan ek jou groet vandag vir die donderdag 21 Mei. Etienne Kalit staan by met die middag saam met sy resepte, lekker musiek, boodskappe en great program tussen 12 en 3. Die grootman Bieknik tussen 3 en 6 op die Bieknik Drive. Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrijdag 9 tot 12. Speel ek met Appel, Christo en Kobus, Andriet en natuurlijk soos ouder gewoonte Kannie Warries. So my kant af JK tot morgen, dis vrijdag. Dag, jou keuse van musiek, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings. We've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.
5: Luister FM.
6: Ons het saam

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Bebeka, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Volg ons op Facebook at Luister FM.

0: voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwijsers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boeslappe handelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
4: 041-581-5363.
6: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
7: Dis omdat hulle by Samba is.
6: Hoeso?
7: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
6: En?
7: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
6: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
7: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
8: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

Volg ons op Facebook, het Luister FM. Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jy lekker!

0: на дръб. Туалетъла. What now?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Water problema.
2: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers! Luister FM.

klang. Ze is mij onaarde. Ze dansen hierin. Samen trekt deze pixie.

Dan kreatief blijster FM. Bob Seger en die Silver Bullet Band. Like a rock. Love I song. Ik zeg altijd, die lied moet spelen op mijn begrafenis. Maar dat is niet mijn begrafenis, nie, maar dit is tot ziens tijd sê van mij. Op die donder en de donderdag weergave van die Big Nick Drive. We gaan lekker buiten die ruiten keer samen met Konrad en Rico. Soos ouder gewoonte. Ek sê vir jou tot ziens. Morgen is een lieflijke vrijdag. En help ek jou in jou vrijdagmiddag en aand en in jou naweek in met die Big Nick Drive. Tot morgen, tot ziens. Speel uit met de beautiful ene van Van Morrison.

0: Kobus en Madeleine, hulle het gaan kuier vir Spook. Nou Spook, ek wil baie graag julle ontmoet.
1: Hoe loop hy Kromme vir jou Spook?
0: Ja, hy kom, hy dan loop, hy loop, hy loop. Maar vir nou, dis tyd vir jou medley, ononderbroke muziek. Jo, ons het een Karike Keesinkamp medley.
1: Lekker man.
0: Dan het
1: ons
0: een kaptein keerspel met een Freddy Nesse Bless Bridges keerspel.
1: Beter is beste.
0: En dan, as daar nog tyd is, as ons nog weer in is, dan is het een groot voel medley van Jacques de Koning.
1: Gooi op, papa, alles jo, lekker.
0: Hier is die muziek nou.
1: Het wei maar hy.
2: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

draai die bladzij om en haal mijn pen uit om een likkie te schrijven. En ik denk zo bij mijzelf.

wat het is en wat het was, wat mij toch zo laat wacht. Maar ik wil voor jou zeggen.